DJ Samples in the mix. Dance, allowing it jazzy, jazzy, funky, funky. Wat een savage love is the message.